48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. En ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne. Bovendien krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft twee verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werden trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. De VS bereidde volgens Amerikaanse media nieuwe aanvallen op Iran voor. De Wall Street Journal meldt dat president Trump het leger opdracht zou hebben gegeven een aanval te lanceren die mogelijk al dit weekend kan starten en enkele dagen kan duren. Onder meer Iraanse energieinstallaties worden hierbij als mogelijke doelen genoemd. De plannen zouden met Israël worden afgestemd. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat de wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. Ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne en krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Radio voor de Achterhoek.
1: Regio 8.
0: Regio 8.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ah, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws op Regio 8. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een World Pride stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven. Zo'n 11 euro per gram. Volgens het kenniscentrum Trimbos komt dat door nieuwe kweekmethoden en meer aanvoer vanuit andere landen door legalisering. Sterkere wiet zou niet automatisch meer risico voor gebruikers betekenen, omdat ze er dan minder van nemen. Het weer, het is vandaag zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. En tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
5: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
8: Van mooi tot goed gewoon.
9: Oh ja.
10: Regio A.
9: Lekker, lekker, lekker.
11: Illusionant van mooi tot goed gewoon. Met Aladros.
9: Zo, daar zitten we dan weer, hè.

0: kijken wat het werd. Want je zit er gemuurlijk onder elkaar. De bouwvak is begonnen. Allemaal hebben we nog vakantie. En het is ook... Ja, op de straat was het net ook al behoorlijk rustig. Maar iedereen... Het nou vrij. Loopt als op, ja... Normaal gesproken. Er zijn altijd nog leden die moeten arbeiden. Ondergetekend onder andere. Hier in de studio. Maar met waanzinnig veel plezier. Fijn dat jullie er ook weer bezig zijn. Dus, laat maar komen, hè. Kijken waar het wordt. Zeker. Helemaal niks mis met. Fijn dat de baby dus op zaterdag 1 augustus 2026. Helemaal niks mis met de 1490ste. Laat maar komen die handel.
1: Regio A. Van mooi tot goed gewoon.

Zo simpel zit het in elkaar. Beginnen de 1490ste van mooi te goed gewoon met een zomerhit-hitteplaat. Een zomerhit-hitteplaat. King Africa, La Bomba. Ik weet niet, God niet waar ik hier al het over heb, maar het was wel een zomerhit. En er was ook al een hutje geleden ook al. En ik kan me nog goed voorstellen dat ik voor de eerste keer een plaat hoorde. Ik was op vakantie in Spanje en dacht, hé, wat is dat voor plaat? Ben je ook meenemen? Nou, ik heb Starrenland afgezeild in Spanje. Ik weet ook precies hoe groot dat Spanje nou is, want het is behoorlijk groot hoor. En om de plaat te pakken te krijgen, maar ik heb hem te pakken gekregen toen en toen meegenomen. En ja, was leuk, geweldig. Al wel leuk gereden, dus King Africa, La Bomba. Als dit nog een zomerhit, hitteplaat werd, laat hem even deze kant op komen. Gewoon 0647-47-0002. Ik heb dat vanzelf wel weer voor elkaar, ja. Of er alleen wakker zijn. Ja, Erik is wakker. Het wordt wat. Kijken wat het wordt. Het wordt wat bij de Nostalgie Mechelen. Inderdaad, Nostalgie Mechelen is gisteren begonnen. Ik wil dadelijk eens even wat aandacht aan besteden. B. Bunter B. zegt Erik, goed weekend voor allemaal. En zal zeggen, kom kijken. Richard, het wordt lekker wat. Met 24 graden. Pas terug van vakantie en weer luisteren of een mooi te goed gaan. Dus laat me weer komen die handel. Goed gaan. Fijne dat u bent, Richard. En Chantal, goedemorgen. Laat weer luisteren, weer gezellig met. Het wordt zeker wat. We hebben heerlijk vakantie en genieten van het prachtige weer. Wat wil je nog meer? Goed weekend allemaal. En Benny, goedemorgen, lad. Zitten we klaar voor met een fijn bekje koffie. Laat maar komen. Hij dat plaatje nou wel klaar. Laatste dan van Charles. Met een bekje koffie, broodje erbij. Op de stoel, vanaf de camping, de Witte Brink. Het wordt zeker wat. Lekker luisteren, goede ontvangst aan deze kant. Dus

0: niks mis meer. Hè. Dus we zien, je mag wel even een beetje op tijd schakelen, anders wordt het helemaal niks. We mogen wel even dat doen wat we doen morgen op zaterdagmorgen. Met dat mooie weer, zo je wat dingen vergeten.
1: Wat staat er nou weer in de
0: ja,
1: krant?
0: Ja, ja.
2: De dagbladen. Dus
0: even kijken wat er vandaag zo'n beetje allemaal in de krant staat. Je moet buur van mij, hè? Jazeker. Ah, we doen het ook met plezier, hè?
3: Wat staat er vandaag in de Gelderlander?
0: Wat staat er vandaag in de Gelderlander? En,
1: wat lezen we op de voorpagina?
0: Inschattingsfouten bij zorg. Hanta-patiënt. Dat was dat virus wat voor een hutje gereden. Want ja, dan moesten ze allemaal in quarantaine en werken. Maar wat, en dat was ook in het Radbouw-UMC. Hebben ze wat foto's gemaakt? Nou, op de voorpagina van de Gelderlander staat dat hele verhaal beschreven. Bijna 50.000 immigranten bestormen de Spaanse enclave Ceuta. Ceuta, zo mag ik zeggen. Ceuta, mag ook. Ik niet het. Hij maakt actie om aan hem. Ware liefde vind je ook via Wordfreud. Ja, ja. Dat zijn dus natuurlijk advocaten Vitesse halen uit door de KNVB. Dat kon je natuurlijk op de klompen aanvullen dat eraan stond te komen. Die lou eerlijk wezen. Dus even zien, dan moet de andere knop nog eens even proberen of het ook nog doet.
3: Ietskes wieter in de kranten van vandaag.
0: Streekatern, achterhoekatern liggen middels voor ons niet langer acceptabel. De gemeente Zevenaar eist ingrijpen van Duitsland door ongeval op de A12. Ja, die kunnen ook gewoon rustig naar rijden. Maar ja, het is toch al diverse keren gebeurd. Dus het lijkt me toch verstandig dat er de een en ander gebeurt. Veerpont bij je bronkhorst nou echt in de vaart. Aanleggen kan niet meer. Hey, Dick Weijers, de pontbaas, hoort. Ja, dan is het inderdaad. Ja, het is niet meer te doen. Woonde toevallig vlakbij, maar hij had nog even doorgegeven. Dan kun je van Brummen naar Bronkhorst kun je lopen schoon. Dan kun je door een fijn kopje koffie gaan drinken. Man. Het is maar goed dat er een beetje water in steekt dan zo stoffen zo die boter de ding ging. Kan allemaal gebeuren op zaterdag. Helemaal niks mis met. Weet meer weten wat er in de krant staat.

Hendrik Jan Bakkers bij de Joving en de Voederbeatles met zong, of toen de zang onder controle had. Blieft er vanaf, zo heet er een nummer van Joving en de Voederbeatles dus. Mooie tijden, mooie tijden. Er komen heel langzaam maar zeker toch wel wat van die zomerhitteplaten binnen. Via 0647470002. Ben je er ook in? Laat hem maar komen, die handel. Weer drain, ver 12 uur sowieso eventjes. Toch, als dat niet meer kan, dan werk ik ook niet meer.

vakantie bent, hè? Collega Sven is ook op vakantie. Goedemorgen, laat vanaf de Oostjagerzee weer een tepelharde ontvangst. Laat maar komen, die handel. Met plezier en heel veel plezier door met de dames Sven door in het Duitslandmarkt, dat was hij nog niet.

0: Cross Amsterdam en My Oh My. Waar hebben jullie de titel vaker gehoord? May Oh May. In mei? Nee, in augustus. Doe dat lekker.
1: Ze salavi, baby.
0: Ik heb helemaal gehoord, meid. Ik had het er net al even over het zogenaamde nostalgie Mechelen. Dat gebeurt allemaal bij de Moezekurl in Mechelen, de Asbroek 2A. Dat is gisteren is dat al begonnen. Gistermiddag om 12 uur is de trein geopend. En gisteravond was er een groot piratenfestijn avond. Vandaag is er een toertocht met oude tractoren, demonstraties en een markt. Vanavond is er een feestavond met een geweldige mooie band. En morgen hebben ze de zogenaamde trek-en-trek-wedstrijden. In diverse standaardklassen

0: demonstraties en een toertocht met motoren. Voor de blagers en de diverse andere activiteiten. Wil je er meer van weten, maar eventjes. Of je mag gewoon naar de Moezenkuddel. Aan het Asbroek 2A in het Mechelse. Maar je kunt ook even kijken op www.nostalgie-mechelen.nl. Dus nog een keer www.nostalgie-mechelen.nl. Dan komt dat helemaal donders voor elkaar, hè. Boodschappen!
1: Oh, doe me maar zo'n crispy teriyaki. Crispy teriyaki. Dat moet lekker zijn.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zo'n filet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Regio 8, headlines.
0: Rob zit er weer klaar voor.
9: Koppensneller.
10: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. 2 van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Robberdank. Afgelopen week las ik op een gegeven moment een stukje. Ik denk, dat is een fake nieuws. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Het verongelukken van Glenn Hansard. Een geweldige zanger uit Dublin. Voor mij vult een beetje in het reken Rory Gallagher, Phil Lynott, Sean McGowan. Een geweldige zanger. En ook een geweldig mooi nummer gemaakt. Voor een paar maanden geleden was ze nog in Nederland, in Utrecht. Ik wilde nog naartoe, maar het is in die kast erin gegaan. Jammer. Maar je hebt wel een paar prachtige mooie nummers achtergelaten. Verongelukt met de motor. Afgelopen woensdag. 56 jaar is geworden. Glenn Hansard. Geweldig. Opgenomen live in de Funkhaus in Berlin. In april 2025. Afgelopen maand toevallig op video verschenen. En weet iedereen er vandaag. Van het album Don't Settle, Transmission West. Glenn Hansard.

Helaas niet meer onder ons, maar live opgenomen in de Dumfunkhaus in Berlijn in april 2025. En afgelopen maand op CD uitgebracht. Geweldig mooi. Glenn Hesselt en Her Mercy.

0: Zoals opa Harry het beschreef. Zo, weer wakker. Wat weer een mooie dag vandaag. Lekker rustig in het dorp. Iedereen allemaal bunst op vakantie. Maar waar is vakantie? Dat heb ik elke dag. Groeten van een andere pensionaris, denk maar, Harriet. Hetzelfde gevoel heb ik zo af en toe ook. Hè. Mooi zo hollen, jong.
1: Ik ben de weg al even kwijt. De boel op slot, dan vul ik het niet.
2: Draai me nog eens zo mooi.

af en toe een dialect blaadje erop. De radio is helemaal niet verkeerd, hè. Helemaal niks mis met Leon Moorman. Dat ik leef. En als we je verder nodig, niet?

0: dat is het voor die momenten, hè. Zo heel af en toe moet je er ook eens een keer een olde meuk tussendoor gooien. Dat is helemaal niet verkeerd, hè.
1: Dit is Regio 8.

hadden we het net over Sean McGowan. Hij zat toen natuurlijk ook bij de Pogues. Helaas ook al niet meer onder ons toen hij iets van Glenn Hansard deed. Even een gemuurlijke feestje bouwen, dat kan er al bij of niet.

de jongens van Row & Hazy, die hebben er ook eerst een waanzinnig mooi nummer van gemaakt. Langzaam, langzaam. Ik zei, jongens, breed hem aan één, dan is dat

Hey, daar komt hij al. Jongen, jongen, moet niet gekker worden weer, hè? Laatste plaatje van het eerste uur. Is er eentje van de Olsen Brothers.

0: Wil jij kunnen besparen?
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso. Omdat elke rit telt.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws op Regio 8. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een tijdelijk stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het weer, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Heb ik nog nooit gekend.
1: Ah, de jongens, die komen nu te Drempten in. Maar precies in het Veurdrempt, daar komen ze zo'n beetje vandaan. Een jaar of 17, 18 zijn ze allemaal. Maar ze maken lekkere muziek. Gelden dank samen met Dickie Kemper hebben ze een plaat opgenomen. Vals met een Z. Wel bij de V aan het begin. Ik ben allemaal een ene donder uit. Hey, fijn dat je bij bent. Tweede uur van Mooi en Goed. Gewoon gemiddeld aan plaat praten op de radio. De 1490ste zaterdag tot we beginnen weer met. Of daar zijn we weer mee bezig. Lekker is dat. We hebben inmiddels visite in de studio zitten. Dus we gaan even gemoedelijk aan praten.
0: Even praten met...
1: Je moet even praten met een man. Ja. Walter, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Alex.
1: Lekker of niet?
2: Zeker, zeker.
1: Vallen we een beetje met de deur in huis of...
2: In ieder geval zeker met de deur in huis.
1: Ja.
2: Maar geen probleem.
1: Walter Baron?
2: Ja.
1: Wie is Walter Baron?
2: Nou, Walter Baron is, iemand wonende in Ulft. En getrouwd met Jolande van den Berg. En die ook de schrijfster is van het liedje.
1: Ja, want je maakt plaatjes, heb ik begrepen.
2: Ja.
1: Is dit de eerste plaat die je hebt gemaakt of heb je meerdere platen gemaakt?
2: Ja, maar dit is dan wel de eerste professionele. Dus eigenlijk een soort debuutsingle is het geworden.
1: Ja, ja. Je ziet dat... Maar ik ben in Braams verzeild geraakt.
2: Ja, in Braams, ja, inderdaad. bij meneer Wolsing zijn we terechtgekomen.
1: Michel Wolsing.
2: Ja, Michel, ja.
1: Goeie ervaring met Michel?
2: Ja, ja? Zeker, ja, ja.
1: En had hij nummers op de plank liggen? Of hij zelf wat dingen, schreef je zelf tekst, muziek?
2: Nou, het is eigenlijk zo een beetje gegaan dat we hadden al bij andere mensen wat dingetjes opgenomen. Maar op een gegeven moment kwam Michel eigenlijk in beeld. En ik zeg van nou, ik wil toch wel eens een keer met Michel contact zoeken om te kijken. Want hij had natuurlijk echt een professioneel opnamestudio. En toen zijn we daar, heb ik hem gebeld. En dat kon, want hij was heel druk met de carnaval. En daarna zijn we dus na de carnaval konden we dus bij hem terecht.
1: Ja.
2: En waar wij overigens ook een liedje mee hebben gedaan. Maar goed, dus, toen waren we bij Michel. En toen wilde ik dat liedje opnemen wat Jolanda, de barones, mijn vrouw, heb geschreven.
1: Nee, ik hoorde het al in tussendienste vertellen.
2: En nog gecomponeerd. En toen zeiden we eigenlijk tegen hem... we hebben nog wel meer liedjes op de plank liggen. Misschien is het leuk. Nou, zit hij bij aan het goede adres. Hij zei, dan kunnen we kijken of we er wat mee aan kunnen. Nou, toen heeft hij gelijk de geur van mouwen jas... heeft hij dus zelf toegeëigend eigenlijk.
1: Ja.
2: En er zit er nog eentje aan te komen. En nog een andere dame die hij kent. Die heeft ook nog een liedje van...
1: Ik ben druk, brief ik wel.
2: Ja, Jolande heeft het allemaal geschreven en gecomponeerd. Dus die krijgt eigenlijk de veer achterin. Dus die heeft dat echt heel netjes gedaan.
1: Daar heb je geen probleem mee.
2: Nee,
1: hoe is de ervaring met zanggebied, artiestenleven, bandje gespeeld, muziekinstrumenten bespeeld? Of is het gewoon autodidactisch?
2: Ja, het is altijd autodidactisch, ja.
1: Gewoon voor het gevoel?
2: Ja, ik heb heus wel eens een keer een gitaar in mijn handen gehad. En denk van ja, dan moet je echt zoveel gevoel en alles ingooien.
1: Er zaten 6 snaren te veel op.
2: Ja, ja, ja. En het liefst dat alles maar een beetje automatisch gaat. Denk dan. Nee, maar het is echt, ook de noten lezen, daar heb ik ook helemaal geen verstand van. Het is eigenlijk heel vroeg toen het begon. Je zit lekker gezellig met elkaar in de kroeg. Waar je alles van weet. En dan pak je een keer die microfoon en denk van nou, ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. En de mensen vinden het leuk. En natuurlijk is het in het begin allemaal een beetje aftasten wat het gaat worden. Je snapt er helemaal geen bal van.
1: Ja.
2: Maar op een gegeven moment wordt het steeds leuker. En dan ga je het steeds langzamerhand tot professioneel aanpakken. En toen kwam ik Jolanda tegen in mijn leven. En die vond het ook hartstikke leuk om te doen. En toen zijn we eigenlijk steeds verder gegaan. Dus je koopt eens een keer wat. Het is een mengpaneeltje en een leuk microfoontje. En dat is allemaal een kostenplaatje anders. Dat gaat ook niet 1, 2, 3. Nou, langzamerhand bouw je wat op.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment denk je van nou, het wordt steeds leuker. En vandaar dat we nu ook bij meneer Allert mogen zitten.

0: zit wel lekker in elkaar, Walter.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Dat is leuk gedaan, hè?
0: Ja, dat is lekker in elkaar. Super, super. Ik heb op zo'n gevoel dat ik in de vrachtwagen zit. Ja, dat is dat gevoel heb ik in ieder geval, maar Mikkel verder niet. We zijn nog steeds aan het praten met Walter Baron. Ja, zanger, zo mag ik het wel zeggen, Walter, of niet?
1: Ja, ja, ja.
0: Hallo, mooi hutje.
1: Ja, mooi hutje, ja.
0: Ja, ja. Maar nog fanatiek Timmerman of wat heb je hier? Voor het vak?
1: Voor het vak zitten we bij de Hendrikse groep, bij de Prefab. Dus ik zit op dit moment bij de dakkapellen.
0: Aha, dakkapelletjes.
1: Ja, dakkapelletjes maken.
0: Doel vertillen in elkaar flansen.
1: Ja.
0: Ja, dit is de eerste plaatje, de Turbo Zink. Het is meer een vrachtwagenplaatje, of niet?
1: Ja, het is een beetje inderdaad weer meer vrachtwagenachtig, ja. Ja.
0: Henk van der Wijngaarden zal er jaloers op zijn.
1: Ik hoop het. En, hij mag hem best nazingen, hoor. Is niet een leuk. Daar heb je problemen mee.
0: Even, hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Nou, in principe gewoon op Walter Baron en dan op de Facebook-site.
0: Ja.
1: En als je daar wij spreken en een linkje naar stuurt, dan komen we vanzelf wel verder.
0: Ja, Walter Baron op de Facebook. Ik zal daar ook een linkje even op mijn site zetten.
1: Ja.
0: Dan kunnen mensen even deurlinken naar O.
1: Ja, leuk.
0: En mogen ze zeggen, nou god, je kunt een hele avond zingen of...
1: Een hele avond? Nou, dat wordt niet te groot. Maar een half uurtje houden we wel vol.
0: Half uurtje vol?
1: Ja.
0: De bekende deuntjes die gaan vanzelf.
1: Ja, de bekende deuntjes die gaan we wel...
0: En we gaan, nou niet, nou huis, ja, dag lang.
1: Ja, er is toevallig een keer gevraagd of een Amsterdamse avond in elkaar te knallen voor een half uurtje of zo. Dus we kunnen kijken. Daar heb ik nog geen officiële toestemming voor. Maar even kijken of we dat... Dat soort dingen is natuurlijk ook leuk. Want
0: voor de toekomst ben je wel lekker bezig.
1: Ja, gewoon lekker aan het rommelen. Het is gewoon hartstikke leuk om te doen, weet je.
0: Ja, en die Amsterdamse avonden, die gaan er wel in, hè?
1: Ja, die gaan er wel in, ja. Ja. We nemen er nog één.
0: Walter, Jolanda, hartstikke fijn dat jullie er waren. Ja. Walter Baron, heel veel succes. En hier zal op zaterdagmorgen regelmorgen voorbij komen.
1: Ja, hartstikke fijn. Dankjewel dat we mochten komen.
0: Laat het goed gaan.
1: Ja, laat het goed gaan.

0: Zo simpel zit het in elkaar. Zou je af en toe maar ook nog eens een keer een dialectplaat draaien?
1: Draai me nog eens zo'n mooi dialectplaatje.
0: Komt eraan. Dat is van Daniel Loos. Vroeger bij Skik. Ken je nog? Elkmans. Even nu kruis te dragen.

0: Er is helemaal niks mis met, want de kunst maar is helemaal weg. Hazel en Natje in de studio. En die was nog een beetje stil. Maar hoe is het met de vakantie hier, Gilbert?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waar hebben u gevreden van de week?
1: Ik ben Hiltje aan het wandelen.
0: Hiltje aan het wandelen?
1: Ja.
0: Vind je dat zo fijn? Met dat heet weer?
1: Ja, ik moet aan de lijn van mijn moeder.
0: Ah, je moet wel aan de lijn doen. Ja. Het is een reden. Was het een beetje te vol?
1: Ja, ik was een beetje te dik. Ja.
0: Dus niet zo erg om uit te wandelen, weer af te krijgen, zo helemaal niks mis met. Nee. Verder is nog wensen in dit weekend. Hoe was gisteren bij jouw zuster? Ben je even naar het café geweest?
1: Ja, voor de laatste keer, ja.
0: Ja, laatste keer. Even nog een glaasje bier gedronken samen?
1: Ja.
0: Oké. Was wel gezellig, of niet?
1: Ja.
0: Zeker, zo is dat.

0: zo heel langzaam maar zeker. Dan gaan we weer richting boodschappen doen. Want de weerboer komt eraan. En als de weerboer eraan komt, mooi de buitenkijk of mooi weer.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden, advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covid.nl. Oh.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
3: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Regio 8, headlines.
6: Jongen, heel een mooi fluitje. Maar eerst even koppensnellen, hè.
5: Koppensneller. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
6: Ik zeg hartstikke bedankt. We hebben nog wat Noorgelkommer reclame.
7: Oh, doe me maar zo'n crispy teriyaki. Crispy kariyaki. Crispy teriyaki. Teriyaki. Crispy teriyaki. Dat moet lekker zijn.
8: Hier is de weerboer van het oosten. Buten is het.
6: 19.
8: Kraaien is kieken of ik de hofwalm kan sparen.
6: Hij nou al zo'n teriyaki gehad. Gerrit, hoe zit dat?
7: Ja, ik toen gaat dat is best wel lekker pittig. Dan moet je wel een fles bier bij hem.
6: Ah, zie je, daar komt de aap uit de mouw. Daar komt de aap uit de mouw. Ik had het bijna kunnen, ja, ik had het kunnen weten. Maar dat is hier. Gerrit, we hebben vandaag 1 augustus. En ja. We hebben weer een maand mooi weer of misschien wel slecht weer. Maar dat, ja, voor de ene kan het slecht zijn. Maar ik vind het toch mooi weer.
7: Ja. In principe was het natuurlijk heel gruzaam als er ook nog wat water bij was geweest. Maar verder voor de vakantiegangers en mensen die niks met bloeddruk hoeven te doen, dan is het mooi weer. Maar nog veel een beetje werkzaamheden moet doen, dan moet je de dag wel goed indelen. Dat is maar als het meeste doet. Want het was wel zo dat een deel van die warme maand, ja, warme maand, de wind in het noorden zat en dan koelde het 's nachts nog wel redelijk af. En dan ging de overdag de temperatuur wel naar 25 tot 30 graden. Maar dan was het in ieder geval in de ochtendperiode nog te doen. En er waren ook een paar tropische nachten bij van 20 graden of meer later in de maand. En wat ook opviel was natuurlijk de hoeveelheid zon, want die was normaal zie je een beetje aan 220 uur. We zaten nu al bijna aan 300 uur, dus dat was heel wat meer. Ja, en de neerslag, dat was zoals te verwaarlozen. In het noorden van het land hadden ze nog wel wat meer neerslag. Daar hadden ze ook nog wat meer buien gehad. Maar hoe meer naar het zuiden en vooral het oosten en zuidoosten van Nederland, daar is het zeer droog gebleven. En weer vorige week zondag waren we op de trek of in Nieuw-Wijl. Mm-hmm. Ja, door werd afgelast omdat nog een heel lange periode van droog weer op dat moment regen moest vallen. Maar dat is 18, 19 millimeter gevallen. Dat was behoorlijk wat. Ja. En we stonden ook in de tent met een stel jongens uit Netterden. En die zeiden, bij ons zal wel niks zijn gevallen. Maar het lekt er ook op dat er niet zo heel veel was gevallen. Dus die zeiden, lauw hier de nattigheid maar innemen. Dan al thuis kwam, is het toch weer droog. En dat bleek onderhand ook. Want door was niet meer dan amper een millimeter gevallen. Op de meeste plaatsen maar een paar drup. Dus zo groot waren de verschillen op korte afstand. Uh-huh. En wat dat betreft, de juli maand een heel droge maand. En ook warm en zeer zonnig.
6: Dat is ook helemaal verder is niks mis met. Want ja, nee, we zeggen vorige weekend toen bij ons in Brummen, er viel ook een beste beurder in geval. Maar er waren bepaalde plaatsen waar niks, bijna niks gevallen is.
7: Nee, nee, het was ook vooral weer ja, richting het oosten, werd allemaal langs de oostgrens was er niks, want Dinxperlo had ook maar 1 millimeter. Ja, en, ja dat dan ja, is dat wel jammer, hij is ook kort bezig dat hij niks mee kreeg. Ja. Ja.
6: Zet geen zorgen aan Dick. Maar nou, dit weekend, vandaag is...
7: Ja.
6: Het is gemoedelijk aan begonnen, vind ik, vandaag.
7: Ja, 1 augustus, mooie zonsopkomst vanmorgen. Meteen al, dat was er wel bij. En het was ook lekker fris. Temperatuur lag rond de 9 graden. Weinig wind. En geleidelijk aan kwam de zon er steeds beter bij. En ja, op dit moment 19 tot 20 graden. En vanmiddag dan komen we op een graad of 5, 26, denk ik zelfs. Want er komt ook nog wel wat wolkenvelden, wat stapelwolken die ontstaan. Maar bij ons blijft het gewoon droog. En de wind hier staat zwak tot matig uit die noordwestelijke richtingen. Nou, vanavond dan is het, als de zon er nog weer is, nog lekker gemuurlijk en aangenaam. Als de zon ondergeert, dan wordt het ook al wel weer gauw wat frisser. En ja, uiteindelijk kuilt het af naar 11 tot 13 graden komende nacht. Mm-hmm. En morgen dan hebben we ook een dag, maar dan is de wind wat meer doorgedraaid naar noordoost en later oostelijke richtingen. Ja, en dan komt ook alweer iets meer warme lucht binnen en dan zal het zo'n paar graden meer worden dan vandaag. Dus dan komen we aan de 27, 28 graden. En morgen blijft het ook droog en morgen is zeker niet minder zon dan vandaag. Ja, in Noordweekend... dan hebben we maandag nog een tropische dag te pakken van 30 graden of zelfs nog ietsjes meer. Het werd ook drukkend warm, want later op de dag hebben we vooral ook met bewolking te maken. En ja, dat is vocht in de lucht en die, ja, het bleef in ieder geval wel tot de avond terug, maar in de avond en de nacht naar de dinsdag, dan neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Het is ook weer zeer plaatselijk. Er zijn ook plekken waar het gewoon weer droog bleef. Ja. En plaatsen wat ja, een millimeter of 5 tot 10 zou kunnen vallen. Maar gemiddeld staat er in ieder geval ingetekend dat het niet meer dan 3 millimeter is. Dus dat brengt geen zorgen aan de dik. Want vanaf dinsdag misschien ook nog een buitje, maar dan wordt het geleidelijk aan wat minder warm. Dan komt de koelere lucht wel binnen. Dinsdag kan het ook nog 28 graden worden. Maar dagen daarna gaan we richting de 25 graden. En dan is het allemaal weer wat aangenamer. Maar neerslag, ja, voorlopig, vuil neerslag voorlopig van verre.
6: Ja, vuil neerslag gefilterd niet. Want ja, de pontje tussen Brummen en Broncos, ja, dat ligt er ook al uit. Dus je moet maar lopen ze naar Broncos heen gaan.
7: Ja, maar het begon al te stoeven leuk, hè, met al gezet.
6: Ja, met die boorden iedere keer de deur. Die stoven, maar daar weet je niet goed van.
7: Ja, maar het zegt natuurlijk wel wat hoe leeg het water is. Maar ja, ik heb nog niet echt naar gekeken, maar je hebt daar ook al over 76, maar toen was de hele vuur ook al droog en zo. En we hebben in juni verzoppende kikkers alsnog. En toen begon de droogte. Ik vroeg me af hoe dat kan, dat water zo snel weg is.
6: Ja, dat gevoel heb ik ook. Daar snap ik niet van. Nou, op een gegeven moment kun je aanvoelen komen van het water begint weg te lopen. Jongens, laat even een beetje de licht hollen.
7: Ja, dat, dat dacht ik ook. Maar ja, ik weet ook niet. Ik had met Marcel ook al gisterochtend nog een discussie niet. Maar ik zeg, die vaargeul of die overloopgeul om iets heb gegraven en zo. Ze kunnen nog water vasthouden. Maar het is nog eerder weg als andere jaren volgens mij. Maar,
6: dat gevoel heb ik ook.
7: Ja.
6: Ja, nou, we zullen wat dat betreft, we zijn geen waterbouwkundige, we zijn gewoon loodgieters. Nee. En daar moeten we ons dan mee redden.
7: Dat doen we ons met en we wachten af hoe het gaat ontwikkelen.
6: En volgende week zaterdag spreken we met elkaar weer.
7: Goed gewoon.
6: Welkom. Ja,

0: Heaven Must Be Missing an Angel. Echt zo'n oude Merk-plaat, hè. Maar helemaal verder is er niks mis meer eens. Ik kreeg weer een berichtje binnen van Janny de Bergstraat. Hij is weer in het land weer. Hey, Alan, hier weer een berichtje vanaf de kooi op de postbank. Ik ben weer aan het werk met de schuip. Ik heb er twee kudden bewakers, hun beeën en de kudden. Dat is even wennen. Twee van die grote knapen erbij. Maar het geeft weer goed. De post van Sean McGowan was mooi. Machtig mooi, hou gezegd. Hij nog zo'n mooi plaatje van die jongens die het oude grijf van normaal weer probeert aan te blazen. Schöne grüße van Janneke de Bergstraat. Hij bedoelt deze, Jan. Is van de poelenpataten. Ja, zeker. Die hebben ook iets van normaal gemaakt. Maar deze is toevallig van Skik. Is ook mooi. Het ging over...
1: Het wel eens van die verhaal.
0: Dreugenworst.

eentje binnen van de Jerkens uit Pogendam. Morgen weer lusten, weer lekker met de vrienden van Zowel Pogendam. Die leeft langzaam naar het Vastenvelse Oranje Volksfeest toe. Altijd al het mooi. Groetjes van Erik en Diane in Pogendam. Dat komt heel goed uit, Erik. Want volgende week zaterdag heb ik twee mensen van het Volksfeest in Vastenveld. Ik in de studio en dan komen ze alles ervan vertellen. Dus, misschien wel over een pasje dreugen worst. Wie hoort wel wat het was. Luister weer met... De jongens van Timeline. Lekker man. Dit is zo'n zomerhit hitteplaatje. Van Splitsing. Kennen die jongens? Ja.

bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
6: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
7: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholt-Terschwijs, net over de grens bij Dinxperlo.
8: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholt-terschwijs.de.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Durf jij het aan om te kamperen tussen de dieren? Dat kan op dinsdag in ons wildpark. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
13: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
16: Van mooi tot goed gaan.
17: Ja, zijn weer raadstukken van mooi tot goed gaan. En dat allemaal op 1 augustus 2026. De 1490 van mooi te goed gaan, hè?
18: Bas uit Berkelland.
17: Oh, daar komt er alle koek aan.
19: Van mooi tot goed gaan.

0: zomer stil er aan te komen, maar zeg ik, de zomer is er al lang. Ja, buiten is er. Ja, kan ook als de heisteren, hè. Dat is er eentje van de boetes. En we begonnen met Kate Ryan en Deschanté. Even kijken. Goedemorgen, al uit de groetjes hier vanuit Kroatië, Park Umag. Het is hier op het moment 37 graden. Nou, overdrijven is ook een kunst. Een kuiltje eraf was ook goed geweest. Maar ja, wij als Hollanders hebben altijd wel wat te zeiken over het weer. Ik zou zeggen, fijne uitzendingen. Tot volgende week. Groetjes van Egon Vibring. Egon, heel fijn dat je gereageerd hebt. Een goede terugreis voor het Umag richting het Nederlandse. Hoe was het toch alweer? Kijken waar het werd. Ik zie wel waar het werd zeggen. Sander, nee, Jos zegt daar. En Sander, caravan opgehaald. Inpakken, wegwezen richting het zuiden van Frankrijk. Door hebben ze ook een zogenaamde zwarte zaterdag. Tenminste, in Frankrijk hebben ze zwarte zaterdag. Maar een man die geen zwarte zaterdag heeft, dan staat op ons te wachten. Hè.
1: Bas uit Berkelland.
0: Ja, zie je, waar ben je, Bas? Even de schoenvermogen doen. Bas.
2: Allard, goedemorgen. Ja, een beetje zwarte zaterdag heb ik wel. Want ik ga ook op vakantie. Oeh. Dus ik ga, daar haal ik ook de drukte in. Hè. Maar het scheelt, ik ga niet naar Frankrijk of zo. Ik ga naar Nijverdal.
0: Ja,
2: dat heb ik nog wel een keer, denk ik.
0: Frans ken ik niet, of wel? Of ken je Frans wel?
2: Frans, nee. Frans kent mij ook niet, zijn mijn opa en altijd.
0: Waarom moet ik Frans kennen? Ik ken hem ook niet.
2: Nee, precies.
0: Maar eventjes de actuele dingen weer even uit Berkeland naar voren halen. Was trouwens de barbecue goed van de week?
2: Ja, ja, dat is altijd even mooi. Hè. Even met alle...
0: De collega's van Berkeland Nieuws.
2: Ja, even een stokje gepikt, hoe zegt ze dat. Maar dat ging heel prima. Dat was even gezellig. Wie ziet
0: ja, uit. Maar ook zo'n gele rakker erbij natuurlijk, hè?
2: Ja, daar kom je daar niet aan, hè?
0: Nee, zo'n gele rakker in een groen flesje. Word je weer met, hè?
2: Ja, precies, ja. Ja, een tarwesmoothie, zegt ze hier nou wel eens. Een
0: tarwesmoothie? Oh ja, dat kan ook wel. Ja, spaargeel zeggen ze ook wel eens. Ja, hier langzaam maar zeker stonden ze nog aan. Ze hebben het hier goed voorbereid. Dan hebben we het dan over de boerenprotesten. Maar in de Berkeland hebben ze afgelopen maandag ook een boerenprotest gehad. Of zeg ik dat verkeerd, Bas?
2: Nee, daar zeg je hier maar niks verkeerd. Het boerenprotest, hè, landelijk, zal weer beginnen vanaf maandag 9 uur. Nou, dat hebben we in Berkeland geweten. 160 trekkers waren de afgelopen maandagavond met bijbehorende boeren. En er waren nog veel meer boeren, maar de meeste waren misschien 2 en er was een hutje volle kieken. Dus er was meer dan 300 man. De organisatie zei zelf misschien wel 1000. Nou, dat vond ik misschien een beetje overdreven, maar wel heel veel. En die trekkers waren allemaal geparkeerd op de parkeerplaats bij het gemeentehuis. Door in het grasveld. Ja, overal stonden trekkers, hoor je, maar konden kieken. En de boerenactieleider Ben Slacht en hield er even een pittig woordje. En bood ook een brief aan waar hij samen met alle agrariërs uit Berkeland of die ernstige zorgen uiten over het stikstofbeleid wat gepresenteerd is door Den Haag. En dat is aangeboden door wetholder Han Boer en loco-burgemeester Joost Althoffen. Die waren ook aanwezig. En dat is denk ik toch weer het startschot van een nieuwe situatie. Dat weer heel wat protesten vanuit de boeren kunt verwachten.
0: Dat is helemaal niet erg. Ze mogen dus protesteren als ze het maar doen op een nette manier, vind ik. En niet gelijk de zaak platgooien. En zoals ze het nog gedaan hebben tot nu toe, moet ik eerlijk zeggen, komt het goed aan. Het komt goed binnen bij iedereen. Zowel politici als gewone normale burgers. En dan elkaar een beetje last hebben van elkaar. Ja, dat zal een keer gebeuren. Maar het loopt een beetje in de trein al, denk ik dan.
2: Nou, dat vind ik ook. En wie merkt hier wel in Berkeland echt een agrarische gemeente.
0: Ja.
2: Wat agrariër, wat volop gesteund. Dat zien we hier ook echt aan de reacties op onze social media.
0: Ja, dat niet alleen. Maar ik denk ook dat heel veel mensen zich niet eens realiseren wat er gebeurt. Stel voor dat de agrarische sector behoorlijk wordt ingeboet. Zoals ze dat nou denken te gaan doen. Nou, dan denk ik toch ook op het platteland toch heel wat problemen die niet alleen in de sector zelf.
2: Nee, daar wijzen slag ook op. Hè. Heel veel toeleveranciers die dat moeilijk kregen. Maar wat dacht je van al die grond? Hè? Ik denk dat wel 80% van de grond van Berkeland is in beheer van de agrariërs. Dus ja. We gaan door met hen. Dus, wordt vervolgd, Alaat, 100%.
0: We moeten weer even naar de politiek, hè? Want samen voor Berkeland, die club, die heeft een commissielid. En heet David Kruijveld. Dan is hij weg.
2: Ja, je zegt, je hebt een commissielid. Je had een commissielid en Samen voor Berkeland is toch al zo lekker stabiel. Hè? Want Ton Koenderink was de wetholder.
0: Ja.
2: Nou, daar hebben we al genoeg over gezegd en geschreven. Dus die was met 5 dagen aan vertrokken. Dit is net wel iets langer volle hond. Maar David, dan geeft ook de spreekwoordelijke pijp aan Maarten. En dan zeg ik ook, XG Druut. Ja, midden in het zomerreces waren ook absoluut helemaal geen vergaderingen. Er was helemaal niks niet. Maar in één keer is het morgens wakker geworden en de dag denk ik van, nou, ik hol hem al mee op. Want hij zegt, ik kan mijn mening en doorwaar ik verkozen ben, kan ik niet voldoende kwijt in de fractie. En dus scheet wat met Duut. En hij was commissielid, hè, dus is geen raadslid.
0: Nee.
2: Maar goed, omdat het al zo onrustig was bij Samen van Berkeland, ja, is dit toch wel weer nieuws in de tijd dat er reces is.
0: Ik vind het toch een beetje opvallend, Bas. Want normaal gesproken, daar kom je dan al 14 dagen, kom je erachter. Maar dat zijn toch dingen die moet je overwegen als je dan dat soort clubjes begint, of niet?
2: Nou, dat sowieso. En er zijn nog heel veel mensen op internet die zeggen, ja, hallo, wij wel. Vind jij een beetje ingewerkt bent in de politiek, ben je vier jaar
0: op.
2: En dus ik je altijd pas een paar weken zetten. Dus ja, nee, dit is zorgelijk. Maar goed, dat zien we wel vaker bij nieuwe partijen, hè, die in één keer mensen letterlijk van de straat plukt, dat dit soort zaken gebeurt. Ik durfde wel een voorspelling te doen, helaas. Hier blijft het niet bij.
0: Nee, dit is al de laatste niet zo'n ding.
2: Nee.
0: Het is, ja, het zomertijd. En ik loop eigenlijk ook nog wel eens even gemuurlijk door de tuin. En dan zie ik altijd dat, ja, die bank te slakken een beetje weer weghalen. De dahlia's, die doen het al die verrekte goed. En in Rekken hebben ze ook een prachtige mooie dahlia-tuin. Daar kun je ook gewoon kijken, Bas, of niet?
2: Ja, Rekken staat natuurlijk net als Beltrum in Berkeland bekend voor Bloemencorso en nog heel veel andere plaatsen in de Achterhoek. Hè. Maar je hebt dan hier in Berkeland Rekken en Beltrum. En die dahlia's, die staan meestal op dahliavelden en zo. En dan fiets je daar een keer langs en ik vind dat mooi. Maar in Rekken hebben ze dat helemaal mooi maken. Rondom de Piepermolen, dat is de molen van Rekken, hebben ze helemaal een dahlia-tuin ingericht. Ja, dat is echt fantastisch. Die is sinds vorige week zaterdag voor het publiek geopend. En dan bleef ook nog maar een hutje lus, maar ze gaat er natuurlijk in de derde week van augustus bloemen zo doen. Maar die dahlia's, alsjeblieft, dan wel wat langer staan. Dus hij moet eens een keer zeggen, goh, ik heb vanwege nog even niks te doen. Volg eens even aan een fietstochtje richting het mooie Rekken, sowieso een mooie omgeving. En dan ga dan maar eens even kijken in die dahlia's. Maar het is echt één pracht in praal.
0: De dahlia's bunt in bloei in Rekken. 60 jaar werken bij één en dezelfde baas. Dat hoor je niet vaak de laatste tijd. Maar Henk Brandenberg, laat ik het zo zeggen. Het 60 jaar bij dezelfde baas gewerkt en geeft nou met pensioen. Wel verdiend, of niet?
2: Nou, zeker heel verdiend. Henk is 76, dat kan ook niet anders zijn. Nee. 60 jaar. Wie een andere baas waar ik dan, of wie dezelfde baas waar ik dan mooi wel in de 70 ben. Ja. Hij is natuurlijk AOW van langer binnen. Maar hij valt een beetje deurwerk, 2-3 dagen in de week. En ja, nu dacht ik met 60 jaar vind ik het eigenlijk wel mooi wees. Nu scheet eruit. En dat hebben we dus Noe Doornen heeft afgelopen donderdag even bouwvakborrel hadden. Dat was hier 60ste en 7 lessen. En afgelopen zondag hebben ze afscheid genomen van hem. Ja, wat een verhaal. Hè. 60 jaar bij Timmerfabriek Florijn. Eerst heel lang in gisteren de lessen aan de neder. Dus op en top Berkelands bedrijf ook. En ik moet eerlijk zeggen, wie maakt dat nog met? Hè? De Bundleur, die wordt helemaal geen 60 al aan.
0: Nee, precies. Ja, dat is ook niet fijn. Laat ik dat zo zeggen. Maar ik denk dat de beste mag je spieken meer kan zien bij het timmerbedrijf, of niet?
2: Hij heeft ook gezegd, ik kon geen hamer meer aanraken.
0: toen kwam de man met de hamer.
2: Ja, precies. Ja.
0: Okay.
2: Maar op je hoofd, dat denk ik nog, 60 jaar geniet, was die pensioen, dat geeft niet meer.
0: Nee.
2: Dat is ook weer heel uniek dan.
0: Maar hij mag er nog wel een hotje van genieten, of niet?
2: Ja.
0: Hij heeft er ook zat voor ingelegd, laat ik het zo zeggen.
2: Nou, absoluut.
0: Zeg, dat was het weer van de week. Ik wens zo'n hele fijne vakantie met een clubje, met een gezinnetje. En daar maak ik wat moois van. Doe de mensen in je Nijverdal de groet die ons kennen. En als ze ons niet kennen, dan maak je ze maar bekend met ons.
2: Nou, dat ga ik doen. Maar vanaf volgende week. Maar volgende week is zondag, dan kom ik live vanaf de camping. Dus dan zeg ik een beetje
0: op klaar. Op de camping. Lalala. Fijn weekend, jongen. En kalm aan, Bas.
2: Goed. Jullie ook allemaal. Groetjes.
1: Bas uit Berkelland.

langzaam zeker richting het half uur nieuws. Weer boodschappen. Maar eens even een nee van Dikhout. Wat de morgen komt.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

0: internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Regio 8, headlines.
2: Ja, ik heb er gelijk achteraan, hè.
1: Koppensneller. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
2: Ik zeg hartstikke bedankt en Sam, wie maken er weer van? Zo is dat. Even zuiken, maar is dat weer op hier. Fijn weekend allemaal, zegt Syria. Hartstikke fijn, DWB-bunstiel.
1: Allard Ros, ja. Regio 8.

op de camping ben, van ga ik dat ding ook alweer neergezet. Worsted hier de tent. Ik zeg, naar drinken op links, dan kom je neerlijnd. Op Zwarte Zaterdag, of niet dan? Gezellige Zwarte Zaterdag.

0: is allemaal weer vroeger altijd, hoor, niet? Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Ja, dat zijn ze, van die zwijknachten ze daar. Boah!
1: Geen genagel. Hier is de spreuk van Hent van de Paragel. De spreuk van de week. En de spreuk is...
2: Bij in het najaar de bomen aan het snoeien... Dan ben je er zeker van dat ze het voor jou niet weer te groeien.
3: Dat was het. Get on the floor! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up!

0: Ah, we doen net als we er niet zitten hier.
1: Draai nu nog eens zo'n mooi dialectplaatje.
0: Speelt het niet meer helpen?

0: Casus Verbrand Holt.
1: Als bidden helpen zou.
0: Helaas, dit, ik ben vaak nog wel eens dat gevoel van...

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
11: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf

0: Engage en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws op Regio 8. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïense droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna €700.000 aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. De 3 opvarenden zijn aangehouden. De politie zet het strand af en verzamelde uiteindelijk met hulp van strandgangers €656.000. Het geld is in beslag genomen en waar het precies vandaan komt wordt nog onderzocht. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.

De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Ja, de zomer gaat in volle vaart door. En dat doen we eigenlijk ook met deze weekendlunch. Zaterdagmiddag net na 12. We gaan even lekker samen lunchen met de Chainsmokers. Dit is Paris.

Paris, ja, dat is misschien wel iets waar je langskomt, hè, als je terug gaat. Of heen. Dat kan natuurlijk ook op vakantie. Als je de Route du Soleil neemt, hè, je gaat door Frankrijk richting het zuiden, dan grote kans dat je langs Paris komt. Chainsmokers was de eerste voor deze lunch. In een warm en droog weekend volgens onze weerboer. Ja. Dat is bij deze alweer afgevinkt, hè. Het is helemaal duidelijk. Het weekend begonnen. Het was wederom raak gisteren op de A12. Een ernstig ongeval op hoogte van Beek, waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn. Dat was niet de eerste keer dat het daar gebeurde. Politie heeft trouwens laatste nieuws daarover. Er is een verdachte aangehouden. De persoon zit momenteel vast. Onderzoek loopt. En dat is de laatste week dat de Graafschap kan oefenen voordat volgende week de competitie weer begint. Volgende week zondag voor de eerste uit tegen Helmond Sport. Op dit moment wordt er geoefend. Dat is dan op Sportpark Pluimerskamp in Zelhem tegen Excelsior Rotterdam. Die wedstrijd is om 11:30 begonnen. We zullen hier straks wel even bijpraten over de uitslag daarvan. Zijn ze er dan klaar voor dat nieuwe seizoen? Ja. Laten we het hopen van wel, want het moet dan vanaf volgende week toch allemaal gaan gebeuren. De weekendlunch bij Regio 8, zometeen met Eternal. I wanna be the only one na Love Affair. En dit is Everlasting Love.

Eternal BB Winans, I Wanna Be The Only One. Ja, je kent het misschien wel. Vroeger had je wellicht een vakantiebandje dat je dan meenam in de auto en dat werd dan heel vaak afgespeeld. Op een gegeven moment klonk het nergens meer naar natuurlijk. Tegenwoordig heb je wellicht iets van een Spotify-lijstje. Nou, zometeen even een van die liedjes van mijn Spotify Summer Playlist die ik vind passen bij de zomer.

Teddy Swims, Break Up in Reverse. En Jimi Hendrix Experience. Dat is de uitvoering van de Jimi Hendrix Experience van die Hey Joe. Daar zijn wel wat verschillende uitvoeringen van. Dit is vooral met heel veel gitaren, lekker toch? En waar ga je heen deze zomer op vakantie? En is dat dan in Nederland met de auto? Of ga je naar het buitenland met het vliegtuig? Of misschien wel naar het buitenland met de auto? Belangrijk is dat je natuurlijk een lekkere playlist meeneemt. Het liefst kan ik natuurlijk alleen maar zeggen, neem de app van Regio 8 mee. Ja, dan blijf je in ieder geval ook altijd op de hoogte. Maar ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld ook iets van een Spotify playlist maakt, waar je dan lekkere muziek op zet en waarvan je onderweg heel erg kan genieten. Nou, ik heb even mijn eigen summer playlist erbij gepakt op Spotify.

0: Damiano David, The First Time. En Michel Depeche, dat is van mijn vakantiebandje. Ja, dat is dan niet meer een vakantiebandje. Enfin, u snapt het wel. Pour een vlucht. Bijna half 1. Headlines komen eraan. Daarna gaan we door met de lekkerste muziek. The Free and All Right Now.
1: All right now, baby, it's all.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Regio 8.
8: Het was voor het laatst in 1999. Maar 12 augustus wordt weer zo'n dag, hoor. Hele bijzondere, je hoort zometeen wat. Eerste headlines van het nieuws.
9: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna €700.000 aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Marshmallow en Kelsey Ballerini. Another drink. Vorige week was er een onderzoek dat wij Nederlanders steeds minder alcoholhoudend bier drinken. Alcoholhoudend bier, ja. En toen bedacht ik ineens, zou dat in de Achterhoek dan ook zo zijn, hè? Weet het niet. Kan zijn dat het gemiddelde hier nog even iets hoger ligt. Dus, we drinken wel meer alcoholvrij bier, maar dat maakt voor de bierbrouwers niet zo heel veel uit. Dus die verkopen natuurlijk dat spul met alcohol, hè? Dat begrijp je ook wel. In 1999 was het voor het laatst. En ik weet nog heel goed, ik was op vakantie in Oostenrijk geweest. En we waren op terugreis vanuit Oostenrijk richting Duitsland. We hadden de camping er speciaal op uitgezocht. Dat we daar heel goed zicht hadden. En je kon kijken, hè, met een cd'tje of een speciale bril. De zogenoemde eclipsbril. Naar de zonsverduistering. Man, man, wat een pech. Ja, het was hartstikke bewolkt. We hebben er niet veel van kunnen zien. En het gaat weer gebeuren. 12 augustus, dan hebben we weer dat verschijnsel waarbij de maan vanuit de aarde gezien dan de zon geheel of gedeeltelijk gaat bedekken. En dat kunnen we dan vanuit de Achterhoek gewoon meemaken. 90% van de zon zal bedekt zijn, dus het wordt ook nog best wel aardig donker. Die kan je er alvast op voorbereiden. Zoals gezegd, je kan dus een cd'tje gebruiken. Of een speciale bril daarvoor bestellen. Nou begrijp ik wel dat die brillen, die zijn populair nu. Ja. Daar moet je nog even op wachten. Dus als je dat nog voor 12 augustus in huis wil hebben, dan moet je misschien er nu even een gaan bestellen. En de Sterrenwacht Phoenix in Lochem, die organiseert een speciale kijkavond. Er is ook een publieksavond bij het planetarium in Toldijk. Dus wil je er niks van missen? Alle info op de site van Regio 8. Het is leuk om te kijken, hoor.

Lievelingsmensch. Het was Namika. Uit? Uit welk land, denk je? Ja? Nou? Ja, het ligt niet altijd voor de hand, hè? Ja, in dit geval wel. Gewoon uit Duitsland. Daarvoor Crystal Fighters en Plage. Regio 8.

Ja, je hebt dat moment vast ook wel eens een keer gehad, dat je iemand op straat tegenkomt en die je heel enthousiast begroet. En dat je dan heel hard moet denken, ja, ik herken je gezicht, maar waarvan is het ook alweer? Uiteindelijk ga je een beetje praten en dan komt het er vanzelf wel uit. Ah, I'm newer than I knew you. Taylor Swift, 1 augustus, nieuwe maand, is begonnen. Vandaag Canal Parade in Amsterdam. En het is Zwarte Zaterdag op de Europese wegen. Dan ben je hoofd een beetje koel te houden, zou ik dan zeggen. Dat heeft allemaal te maken met de vakanties, hè? Holiday, maar

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: 1 uur exact. Regio 8 weekend zometeen. Met Huey Lewis en de nieuws. Hier is het nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Craik is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van de stad. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. 50.000 mensen, vooral Marokkanen, bereikten Ceuta. Zo'n 2.000 zouden nu nog in de stad zijn. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Met een vermogen van naar schatting $684 miljard blijft hij wel veruit de rijkste persoon ter wereld. SpaceX bereikte eerder een piek van $1,33 biljoen, maar het aandeel is sinds zijn hoogtepunt, halverwege juni, nu nog maar een paar dollar meer dan de helft daarvan waard. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Jorre Vink. Hulu, hallo. Het is lunch bij Regio 8 op zaterdagmiddag met Bruno Mars, On My Soul. Na Huey Lewis en de nieuws. Dit is Stuck With You.

Ach, wat maakt die man toch lekkere muziek, hè? Bruno Mars en On My Soul. 1 augustus vandaag. Afgelopen week, ja, het is droog, hè, dat weten we wel. De Rijn bij Tolkamer heeft de laagste waterstand ooit bereikt. Dat gebeurde op woensdagochtend. Toen werd het oude dieterrecord uit de boeken geveegd. Het waterniveau schoot volgens de officiële gegevens van Rijkswaterstaat 2 keer onder de 7,47 meter boven NAP. En dat is laag. Heel erg laag. De laatste meting is van vanmiddag 12 uur, 6,56 meter. Dus een klein beetje omhoog gaan weer, maar nog lang niet genoeg natuurlijk. Dus het wordt tijd dat we weer een beetje regen krijgen. Er is maar één man die daar meer over kan vertellen. Gerrit Vossers, 2:30 met het weer. En die droogte, dat is niet voor iedereen een ramp. Nee, heel veel boeren die zitten wel met de handen in het haar. Die zijn hard aan het sproeien. Maar sommige wijnboeren uit de regio, bijvoorbeeld wijnboer Leon Masselink, die loopt eigenlijk alleen maar met een grote glimlach rond op zijn wijngaard. Want die wijnranken, jongen, die schieten echt. Dat gaat als een malle. Het schiet er niet de grond uit, maar die druiven die eraan hangen, die zien er heel goed uit. Kan wel eens het beste wijnjaar ooit worden volgens deze beste meneer. Meer hierover op onze site of in de Regio 8 app. Kijk er maar eens naar, dan zie je die big smile op zijn gezicht. Regio 8, Mattia Bazar.

Wat mij betreft mag je de zomer en Ticento in één zin noemen. Hè? Dat past er wel bij. Mattia Bazaar. Het weekend. De zonneschijn. Even lekker rustig of misschien wel vakantie. Dat is helemaal lekker relaxed natuurlijk. Hè? En Goldband. Noodgeval. Zometeen op de radio naar David Christie.

Ja, er zijn van die liedjes, dat zijn de zogenaamde oorwormen. Als je die eenmaal hebt gehoord, dan blijven ze de hele dag in je hoofd zitten. En ik heb dat met deze van Goldband. Noodgeval. Mijn excuses als jij dat ook hebt met dat liedje, want dan zit je voor de rest van de dag in je hoofd. Oké, Eliza Doolittle.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw, de Melanzane Pizza. Vanaf

0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Regio 8. Even kijken wat de actuele temperatuur is. 23 graden. Zometeen het uitgebreide weer met Gerrit. Eerst de headlines van het nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
4: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
5: De zon die is er vandaag volop bij. En vanmiddag hebben we ook wel wat wolkenvelden. Maar het blijft droog. De temperatuur begint van de middag 22 tot 23. En uiteindelijk oplopend naar 25 tot 26 graden. Eind van de middag. Vanavond is het nog een tijdje aangenaam tot de zon ondergaat. Want dan kan het toch wel weer redelijk afkoelen. Een minima van 11 tot 13 graden komende nacht. En morgen dan wordt het nog een tikkeltje warmer. De wind die gaat wat meer om naar noordoostelijke richtingen. De temperatuur zal dan uitkomen op een graad of 27 tot 28. Na het weekend hebben we nog een paar tropische dagen, maar neemt de kans op een regen- of onweersbui wel toe. En is het later in de week wat minder warm met een graad of 25.

Medusa en Galit. Weekend en ook ZZ Top. Gimme All Your Lovin'. Afgelopen week deed de rechtbank uitspraak over dit nummer van de Brabantse band De Kapotte Kachels. En dan ben je...

Dikke pants, zo heet het liedje. Het oordeel, het wordt niet teruggeplaatst op Spotify. Want de Zweedse popgroep ABBA die had namelijk aangegeven groot te moeite te hebben met het liedje. En een parodie natuurlijk, hè, van hun hit Take a Chance on Me. Ja, het was een gokje waard. De kapotte kachels hebben verloren. En daarom draait de band nu op voor alle proceskosten. 22.000 euro.

we kunnen ons zo langzaam weer richten op de sporten. De voorbereiding voor de Graafschap voor het nieuwe seizoen zit er inmiddels op. Vanochtend was het laatste oefenduel. En een stukje van de middag ook nog. Er werd gespeeld op Sportpark Pluimerskamp in Zelhem tegen Excelsior Rotterdam. De Graafschap verliest. 1-5 werd het voor Excelsior. En nu dan op naar volgende week, want dan is de officiële start van de competitie. Eerst uit tegen Helmond Sport. En de week daarop is dan de eerste thuiswedstrijd op maandag 17 augustus. Er wordt vast weer een hoop sfeer op een volle Vijverberg. Blijf vooral luisteren naar Regio 8. Want straks, na 2 uur bij Koen op 8, win je de eerste kaarten voor die thuiswedstrijd. De Graafschap Jong AZ.

Maar dit herken je wellicht. Dat tijdens de zomermaand is er niet zo heel veel op televisie. En dan ga je toch weer die film zitten kijken die je eigenlijk al tientallen keren hebt gezien. Dat gebeurde bij mij ook afgelopen week. Dat was The Italian Job. Misschien ken je die film over die goudroof in Venetië. En het vervolg wat er daar allemaal gebeurde natuurlijk. En daar zit dit liedje in. Marlena Shaw en California Soul. Ik dacht, nou, die is leuk. Om er even bij te pakken tijdens deze lunch. Waar nu overigens een einde aankomt. Koen op acht zometeen. Mooi weekend. Tot de volgende.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv... voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Op zoek naar tegels op zijn niet meer. Kom naar Max voor Home en doe het in gewoon. De specialisten tegels en vanitair. Ga naar maxvoorhome.nl.
9: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Utker Restauranten, 3 stuks, 5,99. En alle AH Barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Specialist in tegels en sanitair. Max voor Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
17: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggeschroefd naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, thuiswerk wordt verplicht, lichten in overheidsgebouwen gaan uit en grootverbruikers moeten fors elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. 80 boten varen door de grachten en het is extra druk omdat de stad dit jaar World Pride gaststad is. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen dit jaar. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. Hij kondigt nieuwe wetten aan om de positie van LHBTI'ers te versterken en er komt €35 miljoen voor veiligheid en voorlichting. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Bev Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand... bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: De eerste zaterdag van augustus is begonnen. De zomer draait op volle toeren. En we zijn er weer met een hele middag vol muziek. Met Wang Chung en A Dance All Day.

0: Dat was Wang Chung uit Engeland met de Dance Hall Days. Klassieker uit 1984. Al verschillende nummer al eerder in een eerdere versie. En een leuk feitje. De band heette oorspronkelijk Wang Chung. En veranderde later de naam in Wang Chung. Geen nummer 36 met Bami speciaal. Maar wel een hele smakelijke klassieker uit de jaren 80. Goedemiddag, de eerste zaterdag van augustus. 1 augustus 2026. Even na 2 uur. Dit is Koen op 8. Ondanks de tropische temperaturen bleef het deze week alles behalve rustig in de Liemers en de Achterhoek. De hulpdiensten moesten meerdere keren uitrukken voor verkeersongevallen, branden en opvallende incidenten. 2 gebeurtenissen sprongen er deze week uit. In Zeddam moest de brandweer opnieuw uitrukken voor een natuurbrand. De oorzaak? Een kampvuurtje waarop mensen worsten aan het bakken waren. De aanhoudende droogte kan zelfs zo'n klein vuurtje al grote gevolgen hebben. En dat hebben we gezien in Frankrijk en Spanje. En ook op de A12, net voor de grensovergang, ging het opnieuw mis. Bij een ernstig verkeersongeval raakten vrijdagochtend meerdere mensen gewond. De snelheid bleef enkele uren afgesloten voor hulpverlening en onderzoek, wat zorgde voor een flinke verkeershinder. En de gemeente Zevenaar eist ingrijpen vanuit Duitsland. En vanmorgen is de bestuurder van de achteroprijdende vrachtwagen aangehouden. Tot slot, blijf vooral luisteren. Want later deze middag geven we 2 kaarten weg voor de eerste thuiswedstrijd van de Graafschap. Dus luister goed mee, want misschien zit jij binnenkort wel op de Vijverberg.
1: Koen op 8. Regio 8.

Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. Perfect voor dat feestje op het plein of natuurlijk bij een gezellige barbecue in de vakantie op deze mooie zaterdagmiddag. En die titel past eigenlijk perfect bij de warme nachten van afgelopen tijd. Die waren bijna net zo lang als de dagen. En soms krijgt een liedje ineens een tweede leven. En dat is precies wat er gebeurde met Rutger van Barneveld. Een nummer dat hij zo'n 20 jaar geleden uitbracht, dook ineens overal op. De audio-videoclip met de jonge Rutger werd massaal gedeeld en zorgde voor heel wat glimlachen op social media. We gaan terug naar de jaren 90. Een periode waarin de wereld volop veranderde. En in Duitsland komt een van de grote rockbands ooit. De Scorpions. En na successen met onder andere Still Loving You en later ook The Wind of Change kwam deze band uit met het album Crazy World in 1990. En op dat album staat ook deze mooie 80s klassieker Send Me an Angel. Het nummer groeide uit tot een van de meest herkenbare nummers uit hun carrière. Straks kaarten voor de Graafschap.

Herbie Rex liet horen dat ze helemaal eigen koers vaart. Met One Day, het nummer verscheen eind mei. En daarvoor een plaat met de typische Scorpion sound. De krachtige stem van Klaus Meine. En dat is ook zo wat Jorrit zo straks over had. Zo'n plaat die af en toe even tussen je oren blijft zitten. Goed.

0: Graafschap. En dat op maandag 17 augustus. Dan neemt de Graafschap het op in het stadion De Vijverberg tegen Jong AZ om 8 uur 's avonds. Wil jij bij zijn? Blijf luisteren, want straks hoor jij hoe jij 2 toegangskaarten kunt winnen voor die wedstrijd. We gaan terug naar 1980. Nog voordat Spliff 2 grote hits scoorde als Carbonore en Radio, maakten ze duidelijk een ode aan het medium waar wij allemaal zo van houden. Radio!
1: Hello there, and welcome to the Spliff Radio Show. That's Spliff, another product of the post-war baby boom.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook

0: nergens goedkoper. Rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Regio 8. Headlines.
5: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craig wordt daar de nieuwe burgemeester. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: John Legend was dat, met Love Me Now, uit het land met de vlag met 50 sterren en 13 strepen. Maandag 17 augustus, een datum om alvast in de agenda te zetten. Dan speelt de Graafschap de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Om 8 uur 's avonds komt Jong AZ op bezoek in de Vijverberg. En hopelijk wordt het weer een ouderwetse, sfeervolle voetbalavond in Doetinchem. Wil jij erbij zijn? Dat kan. Stuur een appje met de tekst Superboer. Superboer naar het nummer 0647 470022. Dat is het regio 8 WhatsApp-nummer. Het woordje Superboer. En uit alle inzendingen trek het voor het einde van dit eerste uur 1 winnaar voor maar liefst 2 kaarten op een hele mooie plek in het stadion.
1: Attenzione!

Dus wil je erbij zijn, app de tekst Superboer naar de Regio 8 WhatsApp. En voor het einde van dit uur hoor jij of je gewonnen hebt voor die twee kaarten tegen Jong AZ.

Even terug in de tijd, augustus 1987. Een zomer waarin de wereld er even heel anders uitzag. Er waren nog twee Duitslanden, de Berlijnse muur stond nog overeind en de muziekwereld was volop in beweging met grote namen zoals Madonna, U2, Rick Astley en natuurlijk Whitney Houston. En de zomer van 1987 was een van de koudste, natste en somberste zomers ooit gemeten. Zo extreem dat er zelfs in strandtenten erwtensoep werd geserveerd. Ja, dat was zeker een tijd waarin veel mensen nog met een cassettebandje klaar zaten om favoriete nummers van de radio op te nemen. Herken je dat nog? En waarin de muziek langzaam richting de jaren 90 begon te veranderen. De tijd richting de Eurodance. En zo'n cassettebandje heb ik ook nog ergens liggen. Of ik heb er een liggen, wel meerdere. En daar stond het nummer op. Belinda Kyla met Heaven is a Place on Earth. Een mooie tijdreis terug naar 1987. Wil jij nog kans maken op kaarten van de Graafschap? Stuur gewoon een appje naar Regio 8 met het woord Superboer. En dan maak jij kans op de thuiswedstrijd op 17 augustus om 8 uur 's avonds. We gaan terug naar 2005, naar Engeland. Met James Blunt, die doorbrak met zijn nummer The Wise Man.

Terug naar de zomer van 1994, waarin Nederland nog midden in de gevolgen van de oliecrisis zat. Sterk stijgende olieprijzen en de benzine die steeds duurder werd. En de overheid riep destijds op om bewust om te gaan met energie. En dan moeten we heden ten dagen natuurlijk ook erg op letten. Maar dat was een andere tijd. Soms zeg ik wel eens, de tijd herhaalt zich. Het is natuurlijk anders, maar zo is het. Spooky and Sue was dat. En Swinging on a Star. En soms zijn er gewoon dingen die je maar één keer over wil doen. Of gewoon een keer wil herhalen met Martin Garrix.

Soms zijn dingen gewoon te goed om maar één keer te doen. Een mooie herinnering, een mooi goed verhaal of een lekkere plaat. Dan zit je gewoon nog een keer op repeat. Je hoorde Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Wil je nog kans maken op kaarten voor de eerste thuiswedstrijd van de Graafschap? Op maandag 17 augustus om 8 uur 's avonds tegen Jong AZ. Dat kan. Stuur een appje met het woord Superboer naar de regio 8 WhatsApp op 0647 470022. En wie weet, you can win if you want. Laat het weten via de Regio 8 app. Tot zometeen na 3 uur. En dit is een hele mooie. Van twee heren in een autootje. Ja, misschien wel eens gezien bij de videoclip. De achteruit gaat er bijna uit door die gigantische subwoofer die ze hebben. Gaan wij hier in de studio ook even doen. Even iets harder zetten. Denk aan die kaarten. Tot zometeen na het nieuws van 3 uur.

een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggebracht naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, zo wordt thuiswerk verplicht, gaan de lichten in overheidsgebouwen uit en moeten grootverbruikers flink elektriciteit besparen. Het dreigt volgens de premier van Hongarije een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. Volgens de landelijke en Europese bonden is er een fundamentele vertrouwensbreuk ontstaan door de manier waarop het voorstel in achterkamertjes werd voorbereid. De UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA. De KNVB zegt dat toekomstige besluiten altijd transparant en in overleg moeten worden genomen. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Zo'n 12.000 mensen wachten nog op toestemming om ook huiswaarts te keren. De brand is nog niet helemaal uit en de autoriteiten waarschuwen dat de situatie door de wind ook weer snel kan veranderen. In het zuiden van Frankrijk is een andere natuurbrand juist weer opgelaaid. Dit jaar is in Frankrijk al bijna 119.000 hectare aan natuur door branden verwoest. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg, bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Zometeen bij Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
7: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
9: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf GeertStevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
10: Nee! Smartphone met een barstend display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
12: Welkom bij het tweede uur. Een plaat die perfect past bij het eerste weekend van augustus. Een flinke dosis jaar of 20's. Met The Weeknd en Take My Breath.

2021. You're the Take My Breath van The Weeknd. Dat allemaal in de tweede uur van Koen op 8. Op vandaag deze mooie zomerse zaterdag. 1 augustus 2026. Zet het alvast in je agenda. Maandag 17 augustus om 8 uur 's avonds speelt de Graafschap de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Wil jij daarbij zijn op stadion De Vijverberg? Dat kan. Stuur een appje met de tekst Superboer naar de WhatsApp van Regio 8 op 0647-470022. En uit alle inzendingen maken wij voor het einde van dit programma een winnaar bekend voor 2 kaarten. En die krijg je dan toegestuurd via de WhatsApp. Straks nog gaan we nog even naar de muziekkelder voor iets op te halen voor Platgedraaid. En natuurlijk lekkere muziek op deze mooie, warme temperaturen zaterdagmiddag. We gaan verder met Nina Chuba uit Duitsland met Fata Morgana. Nummer 2023 en de titel deed mij heel toepasselijk wel even denken aan de echte Fata Morgana in de Efteling. En daar ging het van de week even mis. De tijger in de attractie zakte door zijn poten en hing met zijn kop richting het water. Geen paniek in de verboden stad. De medewerkers kwamen snel in actie en de tijger werd weer netjes overeind gezet.

Geen Tijgers van de Fata Morgana, maar wel een wereldhit. Paul Simon en You Can Call Me L. We gaan door naar de zomer van 1991. Een maand waarin de wereld volop in beweging was. In Moskou probeerden hardliners de macht terug te grijpen in de Sovjet-Unie. De staatsgreep mislukte. Het werd wel een keerpunt. Het einde van de oude wereldorde kwam steeds dichterbij. En op de radio klonk het vooral de zomer van 91. Vrolijk en energie. En uit Zweden, daar hoorde je Roxette. En ze scoorde een nieuwe hit met The Big Love.

0: Er was nieuw muziek op Regio 8 in Moving to the Sun. En daar kun je wellicht ook mooie foto's van maken. Willy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de man aan de telefoon, bekend van de weerfoto's onder andere, toch?
1: Klopt, helemaal.
0: Willy, jij reageerde met Superboer op de Regio 8 WhatsApp. Gefeliciteerd met jouw 2 kaarten voor de Graafschap.
1: Hey, dankjewel.
0: Heb jij zin in?
1: Ja, zeker heb ik daar zin in. Dan gaan we lekker kijken.
0: En hoe ga jij... Ja, en wie neem je mee naar de eerste thuiswedstrijd van de Graafschap?
1: Ik denk dat het mijn vrouw gaat worden.
0: Nou, dat is heel mooi.
1: Ja, of niet?
0: En geniet jij een beetje van de zon op dit moment?
1: Ik zit lekker in de tuin. Een broodje te eten samen met mijn vrouw. En die is net thuis van het werk. En daar genieten we zeker van.
0: En heb je nog vakantieplannen in deze komende weken?
1: Vakantieplannen... Ja, die hebben we wel. We hebben nog niks geboekt, zeg maar. Maar we willen wel weg eventjes een paar dagen.
0: Nou, mooi. Ik zou zeggen, geniet ervan. Wellicht ervoor of daarna heel veel plezier met de kaarten van de Graafschap.
1: Ja. Kan je een liedje van mij draaien of niet?
0: Ja, dat kan. Wat zou jij willen?

0: Kut even op. Je hoort het zo, Willy.
1: Hey, dankjewel.
0: En de groeten in de Loolse. Dankjewel.
1: Hey, dankjewel. Tot ziens. Hey. Doei, doei.
0: Dat is Willy. Natuurlijk de komende weken nog meer kaarten hier bij Regio 8 voor de wedstrijden van de Graafschap. If you leave me now.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, op straat.

0: Boek nu je last minute zomerbreak op Landal.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Regio 8 Headlines.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: meer weg.
1: Nieuwe muziek op Regio 8 van Reinier Peters en Nooit meer weg. De single kwam eind vorige maand uit. Het is een vrolijk nummer geproduceerd. Het is de allereerste studiotrack. En het gaat over het pure gevoel van thuiskomen in het vertrouwde dorp. En dat vertrouwde dorp ligt bij ons in de regio. En wel in het westen van onze regio. En daar kwam ook Willy vandaan. Hij won vandaag de kaarten voor de Graafschap. En als we het over de regio hebben, gaan we even naar het noorden van onze regio. Van de Achterhoek. En Reinier Peters komt uit de Liemers. Zometeen gaat het vooral om geluid van duizenden paardenkrachten. Want in Lochem draait het vanavond en vanmiddag niet om woorden, maar om kracht, rook en ronkende motoren. Trek de Poeling Lochem staat voor de deur. Ditmaal voor de 41ste editie op de Lochemse Berg. Bekend van de optredens van Normaal. Van 4 uur vanmiddag gaan de eerste deelnemers full pool op twee banen. Op het programma staan onder meer de indrukwekkende Superstocks met lokale favoriet de Hurricane, de Modifieds en de Sporttrucks en een spektakel voor iedereen die houdt van techniek, snelheid en brute kracht. Mocht je er niet bij kunnen zijn, alles kun je volgen op de livestream. Door met muziek van CC, The Music Factory en Gonna Make You Sweet.

Dat is 2024. Misschien wel heel herkenbaar. Hold tight on the passenger side was Alex Warren. En we blijven in 2024. En we gaan naar België. Naar Timo van der Zanden met zijn nummer Postcards. En bij dat nummer denk je natuurlijk aan een kaartje sturen. En misschien wel vanaf het beroemde postkantoortje die aanwezig was op het Hoetjekoe Festival en de Zwarte Cross. En daar kon je tijdens het festival nog ouderwets een kaartje of een berichtje sturen.

0: Altijd garant voor lekkere muziek uit de speakers. Armin van Buuren featuring Mr. Props. En Another You, op dit moment op social media spectaculaire beelden van de WK Rally in Finland. Daar sloeg een auto over de kop, werd door omstanders weer op de baan geduwd en de auto ging gewoon weer verder. Zoek het even op, spectaculair om te zien. Een paar keer over de as, zeg maar, om de as heen. En het gaat weer verder. Hey, ik heb overal jeuk. Ja, waarom? Ik ben in de kelder geweest. Linksachter, een gangetje door. Wat stof aan de kant. En we hebben een singeltje van het schapje gehaald. Wat hebben we gevonden? Vandaag in plat gedraaid. De Dolly Dots, die waren in de jaren 80 niet meer weg te denken uit de Nederlandse popmuziek. Zes zangeressen op het hoesje van het singeltje. Opvallende choreografie en een lange rij met hits groeiden ze uit tot een van de succesvolste meidengroepen die ons land ooit heeft gekend. De single So That's Why verscheen in 1987. En was een uit de laatste periode van de Dolly Dots. Een heerlijke plaat om even terug te gaan naar die tijd. Vandaag in plat gedraaid, de Dolly Dots met So That's Why.
1: Zo, nou, alles staat er piekfijn bij. Mooi nieuw pick-upje. Zo, open, plaatje erop, alles klaarzetten. Dit knopje moet ik hebben.
2: Plat gedraaid,

0: Regio 8.
1: Yo, de Stella Lefty als laatste in Koen op 8. Good at Leaving. En de titel is een beetje donkere gedachte. Lees het maar eens naar op het internet. Dit was Koen op 8 voor vandaag. De zaterdag 1 augustus 2026. Zometeen geen Jos. Maar wel lekkere muziek. Graag tot volgende week. Hoi.
2: Berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
4: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf

0: zo makkelijk retour.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

anders doet. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Ze vormen al jaren een gevaar voor de scheepvaart, vooral bij een lage waterstand. De Europese Unie heeft geld vrijgemaakt om de gevaarlijkste wrakken te bergen. De nazi's brachten destijds hun eigen schepen tot zinken om zo een barrière in de rivier te vormen. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg, bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers!
4: Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident en er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

0: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat... De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
3: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Je belt

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Regio 8, headlines.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident en er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: We hebben vandaag best wel een aardige dag gehad. Het begon wel fris met temperaturen net iets onder de 10 graden. Maar het kwik liep toch vrij snel op. En in de middag hebben we 25 tot 27 graden bereikt. Ontstonden ook wat wolkenvelden, maar het bleef verder.

ook droog bij een wind die over het algemeen zwak tot matig was uit noord tot noordwestelijke richtingen. Vanavond dan zijn er weer wat opklaringen en dan tot ons ondergang is het nog wel aardig, want daarna koelt het toch wel weer behoorlijk snel af. En komende nacht hebben we minima van 11 tot 13 graden. Morgen is de wind wat meer om naar noordoost tot oostelijke richtingen en dan wordt het ook wat warmer. Temperaturen lopen dan in de middag op naar 27 tot lokaal 28 graden. En ook morgen blijft het droog. Maandag wordt een tropische dag, tropisch warm met 30 tot 31 graden. In de nacht naar de maandag ook niet koud met een graad of 18. Er ontstaan wel wat stapelwolken, maar het blijft in ieder geval overdag droog. Het wordt wel wat drukkend warm bij een naar zuidoost draaiende wind. In de avond en de nacht na de dinsdag dan neemt de kans op wat buien toe. De temperatuur daalt dan naar een graad of 19 tot 20. Kan ook wat onweer bij zitten. En dinsdag dan wordt het al wat minder warm. Maar het is nog wel drukkend als de zon erdoor komt met een graad of 18. En er kan overdag in eerste instantie ook nog een bui vallen. Woensdag dan gaan we richting de 6, 27 graden. En donderdag en vrijdag dan zitten we in de buurt van de 24 tot 25 graden. Het blijft dan ook nog weer een aantal dagen droog richting het volgend weekend.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 6 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50.000 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengen-regels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat... De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. De verkoop steeg met 22% naar 420.000 auto's. Toch ligt het bedrijf nog achter op schema om de verkoopdoelstelling voor dit jaar te halen. In China zelf neemt de concurrentie toe, terwijl de export van auto's juist blijft groeien. In Nederland verkocht BYD dit jaar tot nu toe ruim 2 keer zoveel auto's als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna 4400 tegen ruim 2000 een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Nee.

0: Doneer.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. Het Limburgse El beleeft nu al de vierde regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. In El is sinds mei elke maand een hittegolf gemeten. Van een regionale hittegolf is sprake bij minstens 5 dagen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30. De komende dagen kan er in nog meer plaatsen in het zuiden en oosten van het land zo'n regionale hittegolf worden bereikt. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is zijn plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven. En om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode pintpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheid.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. 1 persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg, met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. De Pride-viering in de Duitse stad Hamburg heeft vandaag een recordaantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie en de politie kwamen er ongeveer 300.000 mensen naar de optocht, veel meer dan de verwachte 250.000. Vanwege de dodelijke aanslag op een Pride-evenement in Berlijn van vorige week waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De stoet in Hamburg begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is zijn plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven. En om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant, dat blijkt uit cijfers van BOVAG en Rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant, dat blijkt uit cijfers van BOVAG en rijvereniging. Het totaal aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Casey and the Sunshine Band.

0: knie.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko van afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft ondertussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels onder controle, dat zegt premier Le Cornu. Rond Bordeaux en in het departement Var woeden dagenlang grote branden, waardoor veel inwoners moesten worden geëvacueerd. Volgens de premier is de situatie flink verbeterd dankzij de inzet van de hulpdiensten en de gunstigere weersomstandigheden. Wel wordt er gevreesd dat de natuurschade uiteindelijk erg groot is. Er werd in Frankrijk dit jaar al zo'n 119.000 hectare door natuurbranden verwoest. Het weer, het is droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode pindpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorisme Comité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht.